0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. Good morning.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.com.

0: Hij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, er wordt hier wat gebroken natuurlijk, want het is woensdag. Goedemorgen, het is ondertussen 7 uur. From the Beverly Hills of

wachten. Kennen we ook van The Fog. Dat is een hele harde uitvoering. Dit was die van The Kings, natuurlijk de enige echte en originele. I'm so tired of waiting for you. Goedemorgen, welkom hier bij Diederik in de Morgen. Beetje rekken, beetje strekken. Het is vandaag de uitzending, jawel, van woensdag 12 augustus. Goedemorgen.

0: iemand die opereert in de luter. Cool shirt van de Capitals natuurlijk. Hier op Zoo, de jaren 60 zijn we onze.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur, en revenant je t'ai serré contre mon cœur.

morgen is zo. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Het is de uitzending van woensdag vandaag, dus we breken de week een heel klein beetje. Hè. Our Day Will Come nu van Ruby and the Romantics.

een grapje, maar I didn't know that the joke was on me. Van de Bee Gees natuurlijk hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Ja, grapjes. Het is rond, het is groen en het zit op je autoruit. Ah, ra, ra, ra, wat is het? Het is een spruitenwisser natuurlijk.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

I am the captain of your ship en ik breng Igelo mee natuurlijk. Ripper Arta en de Delruns op de radio. Hier is Zoo. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Waar wij langzaam maar zeker onze ogen en onze oren een beetje openzetten. Het is de uitzending van woensdag. We breken de week met de Foundation.

hebben we zoveel plezier, omdat het zomer is natuurlijk. Fun, fun, fun. Liedje van de Beach Boys hierbij. Zo, goedemorgen bij Diederik in de morgen. Oh, oh, oh. Het gaat nu over mensen die niet al te groot zijn. Little Man, Sunny en Cher. Op Zo, hier hoor je onvoorstelbare oldies van de jaren 60. Die zijn

0: Elvis natuurlijk. I saw you crying in the chapel. Dat mag niet. Hè.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nat lastig, tuin. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat.

Ja, ik wilde nog komen, maar ik dacht het is zo ver en mijn horloge stond ook stil natuurlijk. 24 hours from Tulsa van Gene Pitney natuurlijk. Dadelijk op in de richting van 8 uur volgende stukje dan van Diederik.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Zoel, de jaren 60. Die zijn van ons.
2: From the Beverly Hills.

De breking. De week. Het is vandaag de uitzending van woensdag. Het is 12 augustus. Hallo en welkom bij Dieterik in de Morgen. We draaien de plaatjes bijna ons te wachten op elkaar. Dat was Stevie Wonder en dit is Buddy Holly.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
9: More music to radio.
10: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Ja, I'm gonna make you mine. Dat gaat heel binnenkort gebeuren. En de jaren 60, die zijn van ons. Hier is zo goedemorgen en welkom zo bij Diederik in de morgen. Maar langzaam maar zeker een beetje makkelijker. Help mij uit de nood of de jaren, schiet mij wat. Rescue me.

We zouden in het zuiden van Californië zomaar naar de hoofdstad kunnen gaan, naar Sacramento. Maar we zouden ook naar Los Angeles kunnen gaan of naar San Diego bijvoorbeeld. Om maar aan te noemen. Maakt niet uit. Charles Aznavour, et pourtant.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 9 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

goed. Dat was bijna non-stop achter elkaar draaien. Oké, dan, afgesproken. Chubby Checker, de Limbo Rock en Elvis natuurlijk in Mexico. John Denver, de Platters, Jackie Dejean, Joe Dolan, Cliff Richard komt onder meer voorbij. En R.B. Graves, die heeft zijn vrouw betrapt. Oei, ai. Last night.

De garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

aan. Een uur of 11 drinken wij samen de koffie straks zo tussen 11 en 2. Jawel, hier op Zoo, de zender met onvoorstelbare fantastische oldies. Hè, op FM DAB plus, moet ik al zeggen, ook via Zoo.radio. Hier is William Smokey Robinson.

wie vroeger in het UK woonde, mocht op 64 op pensioen gaan, hè, in die dagen. When I'm 64. Van de Beatles, Will You Still Need Me? En Will You Still Feel Me? Hier is Bobby Rydell.

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Good morning. Zurich.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, ja. We zijn er helemaal klaar voor. Goedemorgen, het laatste stukje van Diederik in de morgen. Het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills event.

van met Monroe. Een kroner. Geen kreuner natuurlijk. Een kroner. Daarvoor een andere kroner. Dee Martin. En voilà. En el blue, die pinto, die blue. Doe eens.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

ik wil niks zeggen, maar we hebben zo'n dingetje zo. Me and Mrs. Jones, zo in het hoekje om het café natuurlijk. Mag je niet geweten zijn, uiteraard. Nancy Sinatra, Lee Hazel, daarvoor Jay and the Americans, Kirk Douglas, Gene Vincent, Tornadoes en de CCR, Creedence Clearwater Revival.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen. En de

Goedemorgen, ja, Dolce Paola. Wat zal dat hoor? Hallo, jongens, meisjes, dames en heren. Zometeen gaan we de koffie drinken tussen 11 en 2 op woensdag. Is dat goed? Is dat afgesproken? Ja, oké.

0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemorgen. Woensdag, we breken de week in twee natuurlijk. Hè. Die is ondertussen 11 uur.
2: From the Beverly Hills.

Wakker en gerust er zeker. You were on my mind van We 5. En I never can say goodbye van The Jackson 5. Ja, dat rijmt een beetje. Dit is Zoo. Goedemorgen. We gaan samen koffie drinken. En dat doen we hier nog tot aan een uur of

wij drinken samen de koffie, doen we op woensdag. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Dan kan je eens een keertje surfen naar onze website. Je surft naar zoo.radio. Je klikt door naar verzoekjes en je vraagt je eigen verzoekplaatje aan. Dat is geen probleem en dan wordt dat s'avonds uitgezonden. Vanaf 6 uur, van maandag tot en met vrijdag, in onze Zoobox hier op de radio. Dit is Billy Joel, een beroep wat hij zelf jarenlang heeft uitgeoefend. Pianoman.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op Colruyt.

Vriend, wat lig je hier stil zo langs de kant van de weg? Sta maar snel op en wandel weer naar huis natuurlijk. Daarvoor hadden we de Duke of Earl, Duke, en Aretha Franklin, de Queen of Soul, Charles Aznavour, de Wedding Bell Blues en de Piano Man ook gehoord van Billy Joel. Broadcasting to the world.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op

Fix it met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemiddag. Er is volkoren, er is boerken, er is wit en er is grijs brood. Welkom hier op de radio. Het is 12 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

moet eerlijk zijn, je hoeft daar geen 15, 16 of 17 jaar voor te zijn. Het kan ook gewoon vroeger of later. Natuurlijk, dat gaat al. La Maladie d'Amour van Michel Seldoux natuurlijk hier op de radio bij Zoo. Goedemiddag, we zijn boterham aan het eten. Dat doen we hier toch tot aan een uur of twee. En dan straks.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
10: Good afternoon.

Una lacrima sul viso. Ik heb het door het sleutelgat gezien. Denk ik dat het dat wil zeggen. Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Hallo, hallo en welkom hier op de radio. Dit is Zoo. Hier is het laatste stukje van bij Diederik op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ja, ik heb alle tijd van de wereld gezien. Ik ga kijken in de straat van Hormuz. No particular place to go van Chuck Berry.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

Ja, de Everlasting Love van de Love Affair natuurlijk. Goedemiddag, hier is Zoe. Welkom hier bij Diederik. Ik doe het hier nog tot aan 2 uur en dan straks tussen 2 en 6. Tim in de middag. En nu de Cats uit Volendam. Be My Day.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
8: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
9: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Je auto naar de haaien?
0: snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

A Girl Like You van The Trucks natuurlijk. En daarvoor The Shadows, Lloyd Price en de Dave Clark 5. Maar ook Help, Get Me Some Help van Tony Ronald. En nu Julien Clerc. We doen alles, maar we doen het een beetje al zingend. Hè.

0: de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
1: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Heerlijk. Sunshine Lollipops en Rainbows van Leslie Gore. Ja, dit was het voor mij. Ik doe het morgen vroeg weer vanaf een uur of 7. Tot dan.
1: More hits. New radio. More 60s. The

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur, daar zijn we weer. Goedemiddag, Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills.

was de tune van The Jukebox met Stan Hagen op Veronica. En daarna ook even op Mi Amigo. The Nom and Petty Trio en Little Black Samba. Het is nog een beetje vroeg voor onze Zoobox natuurlijk. En dat is straks om 6 uur. Nu ben je beland in Tim in de Middag op deze woensdag 12 augustus. Hele mooie muziek heb ik voor je. De komende 20 minuten zijn ze onder meer van Buddy Holly, Trini Lopez, Sasha Distel, Elvis. Maar eerst Milly

zo gaat het niet lukken natuurlijk, hè, met Suspicious Minds tegenover elkaar. Het was natuurlijk Elvis en 1969 hier op Zoo. Jouw enige echte oldies radio, 24 uur per dag. Het zijn de gitaren van Status Quo die je hoort. Een van hun eerste hits in 1967, Pictures of Matchstick

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman. IJzer sterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat dat straf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
10: And the beat goes on to radio.
11: If you hate me after all I say,
12: I can't put it.

Een Brits duo, het waren twee neven en ze hadden eigenlijk maar één hitje. Dat was deze Only One Woman, The Marbles. Gesteund door Barry, Robin en Morris Gibb, die schreven dit liedje voor hen. De Bee Gees natuurlijk. Dit is Sue, jouw Oldies Radio, 24 uur per dag. Onderweg zijn The Middle of the Road, The Four Seasons, The Beach Boys, maar eerst Bob en Earl.

The Beach Boys, Breakaway. 57 jaar geleden stonden ze op nummer 65 in de Billboard Hot 100. En dat was meteen ook bijna de hoogste positie voor dit nummer. Het werd geen grote hit in de VS. In Nederland haalde het daarentegen de 20ste plek in de hitlijst, deze Breakaway. Goedemiddag, jouw Oldies Radio Zoo. Daar luister je naar 24 uur per dag op FM, DAB+. En via zoo.radio neem je ons de hele zomer overal waar je maar naartoe gaat. Voor vakantiebestemming mee naartoe.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een

0: generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat

zelfs 66 jaar geleden. Een dag als deze, 12 augustus 1960, is het druk bij de Beatles. Pete Best wordt op die dag de nieuwe drummer. Hij is de opvolger van Norman Chapman, die de groep op 23 juli had verlaten. En met de nieuwe drummer vertrekken de Beatles op 16 augustus naar Hamburg in West-Duitsland voor een serie optredens in de Indra Club. Het wordt zo meteen alweer 3 uur hier op Zoo. We gaan richting nieuws en weer met Tommy Roo. Come on and dance.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur op deze warme woensdagnamiddag.
2: From the Beverly Hills.

Step by Step of Mr. Happiness bijvoorbeeld. Er was ook deze in 1959 al een van hun eerste. The Angels Listened In. En we begonnen dit uur met een hittegolfje. Martha and the Vandellas zongen Love is Like a Heatwave. Goedemiddag en welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Jim Croce is onderweg, The Rolling Stones, Gary Puckett en The Union Gap. En dit zijn de mamas en de papas.

geschreven door Bobby en Shirley Womack. Je zou denken dat zij natuurlijk Womack en Womack, maar ja, half maar. Bobby Womack is natuurlijk de helft van het duo Womack en Womack. Hè, maar Shirley, dat was zijn schoonzus, de vrouw van zijn broer. Zij schreven dit liedje dus samen. It's all over now. Het waren de Rolling Stones hier op Zoo. Het is nog lang niet over. Tim in de middag is hier nog op jouw radiotoestel tot 6 uur vanavond. En straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5. Ik neem je straks mee terug naar de Britse hitparade van 11 augustus 1965. En verder heel mooie muziek nog onderweg. Melanie zometeen bijvoorbeeld. Maar eerst Gary Puckett en The Union Gap.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen.
1: Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij privézaal naar de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los.

vaak als radiotune gebruikt, hè. Het doet me trouwens aan denken dat we hier eigenlijk toch wel eens een soort top 100 zouden moeten doen van de mooiste radiotunes uit de jaren 60, vind je ook niet? Wel ja, vind je ook niet? Dat is een vraag. Laat het me weten. Studio@zoo.radio. Zo kom je bij ons terecht. Studio@zoo.radio. De poptop zometeen. Lou Christie is ook onderweg. Cliff Richard. The Second City Sound. En dit is Edison Lighthouse.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zegt je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
9: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

houden we van hier, hè? Ja. Zo lekker ouderwets. The old fashioned way. Ja. 24 uur per dag hoor je hier al die oude liedjes uit de jaren 50, 60 en 70. Dit is Zoo, je hoorde Charles Aznavour natuurlijk. Het nieuws en het weer van bijna 4 uur komt er zo meteen alweer aan. Ik heb Sandy Shaw nog voor je. Terug naar 1964. Always something there to remind.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur, goedemiddag, dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills Event

Vader en dochter, Frank en Nancy Sinatra natuurlijk. En Something Stupid. Welkom in deel 3 van Tim in de Middag. Het is vandaag 29 jaar geleden dat Ringo Starr en his third All-Star Band Volume 1 wordt uitgebracht. Op 12 augustus 1997. Op het album staan 12 hoogtepunten van een optreden van Ringo Starr en his third All-Star Band. Op 27 juni 1995 in de Budokan in Tokio in Japan. Naast Ringo Starr spelen in deze All-Star Band zijn zoon Zach Starkey, bassist John Entwistle, de toetsenisten Billy Preston en Felix Cavalier, saxofonist Mark Rivera en de gitaristen Randy Bachman en Mark Farner. Volgens een recensie is Ringo Starr nog altijd een uitstekende drummer. Ik neem je mee terug naar 1971. De eerste solohit voor Ringo Starr na het uiteenvallen van de Beatles. It Don't Come Easy.

Layla Carole King, de boel hier niet jinxen, zeg. We kunnen nu wel wat regen gebruiken, maar alleen nog maar regen tot september. Dat hoeft nu ook weer niet. Hè. It might as well rain until September.

hadden. Straks had ik het nog over mogelijke Radio Tune Top 100. Wel, mochten we nu een Evergreen Top 100 maken, dan zou deze toch wel vrij hoog genoteerd staan, denk ik. Louis Armstrong natuurlijk, What a Wonderful World. Trouwens, alleen maar een nummer 1 hit in Engeland toen in 1968. Dit is Zoo met zometeen Simon & Garfunkel. Dit is Richa.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

helft van het duo Paul Simon gaf in april nog een prachtig optreden in de Bozar in Brussel. Grotendeels akoestisch. Zoals hier op de achtergrond eigenlijk een beetje. Hè? Ja. Simon en Garfunkel waren dat natuurlijk. Mrs. Robinson, 1968. Dit is Zoo, jouw oldies radio. Alleen wij hebben zoveel plaatjes uit de jaren 60. Want de jaren 60 die zijn gewoon van ons. Laat je radio aanstaan, hè. Of het nu op FM, DAB+, of op zoo.radio is. De Drifters zometeen, de Zombies ook. En dit is Roger Whittaker. Every

Zombies, Britse groep met Cabin Blunstone als lied zijn het. Deze Time of the Season was vooral in de VS een dikke hit, goed voor een derde plek in de Billboard Hot 100 daar. Straks in de top 5 en 5 gaan we naar de Britse hitparade van 11 augustus 1965. En toen stonden er alleen maar mannen in de top 5. Heel veel mannen zelfs. Het waren alle 5 groepen. Alle 5 mannengroepen. Dus dat is alvast een klein tipje van de sluier. Straks om 5 uur hoor je de top 5 dus van de Britse hitparade van 11 augustus 65. En nu naar 1970 met

0: verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Nederland nog steeds zeer trots op mag zijn. Goed voor nummer 1 in de VS. Shocking Blue en Venus 1969 hier op Zoo. Nieuws en weer is onderweg van 5 uur en daarna de top 5 at 5. Dit is nog Sam.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: 5 uur op deze woensdagnamiddag. De hoogste tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. Ik neem je mee terug naar Groot-Brittannië. 11 augustus 1965 met op 5 toen de Ivy League.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Surreal Antwerpen.
5: Top 5 at 5.
6: Number 5.

Get Out of This Place. Twee plekken omhoog van 6 naar 4 in de Britse hitparade van 11 augustus 65. Daar hadden we vandaag onze top 5 at 5 vandaan. Op 5 daarvoor de Ivy League, Tossing and Turning in plekje omlaag van 4 naar 5. En dan op 3 hebben we een status quo, The Fortunes, You've Got Your

Birds op 2 in de Britse hitparade op 11 augustus 1965. Dit is de Top 5 at 5. We doen dat van maandag tot en met vrijdag hier op Zoo om 5 uur een hitparade. Ergens uit de jaren 60 uit België, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk of de VS. Vandaag is het dus de Britse hitparade. De Birds die werden van de eerste positie gestoten door de mannen die op 1 staan die week. De Beatles zijn dat. En Help!

Field en Kok. Het was een Nederlands duo, maar het klonk niet echt Nederlands. Het waren Rink Greenfield en Peter Kok. Maar eigenlijk heten ze Peter Kok en Rink Groeneveld. De helft ervan emigreerde naar Chili en de andere helft woont tegenwoordig in de Dordogne.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

versie van Blowing in the Wind van Bob Dylan. Bob Dylan is goed vertegenwoordigd dit uur trouwens. Daarstraks kwamen we hem ook al tegen met een liedje van The Birds in de Top 5 at 5 natuurlijk. Dit waren Peter, Paul en Mary op Zoo. Jouw Oldies Radio met zometeen Diana Ross en The Supremes. En nu naar 1970 met Jimmy Cliff.

van wat we hier doen, hè. Rock Around the Clock. Bill Haley en zijn kometen op Zoo. Jouw oldies radio. We gaan naar 1962 nu met Paul Anka.

Ja, dat zong ze toen, hè, in 1972. En het is nog altijd actueel. Hè. This World Today is a mess. Het was Donna Hightower. Misschien hoog tijd om ergens een secret home neer te zetten. Zodat je daar naartoe kan vluchten als de echte pleuris uitbreekt, om het op zijn Hollands te zeggen. Hè. Secret Home, het is toevallig ook de titel van deze plaat van Willie Mitchell.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: Morgen

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6:00, goedenavond. De hoogste tijd voor de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes.
2: From the Beverly Hills.

je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarren. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarren, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
6: Good evening.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van

0: nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volksterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pasca, voor groot en klein.
7: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
9: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.

0: tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hove, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Bij Plopsa Ardenne aan de watervallen van Co zijn drie mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn twee bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de drie verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben echt de vent. Uurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
8: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Co zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.

vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambus.

0: Bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Co zijn drie mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn twee bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de drie verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privécel naar de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien?
6: Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nat lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.